0: hebben alweer zo'n 25 installatie. Voor de 5 pas.
1: Northbound, south of me.